Fucking fruit.

Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Kijk voor de volledige speellijst in de gids op concertzender.nl of in onze app.

U luistert naar de ochtendeditie. Wilt u weten wat u daarnet gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Tot 10 uur is dit het programma De Ochtendeditie. Op concertcenter.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat al niet bent. Al vanaf €25 per jaar steunt u ons en helpt u ons onze programma's te blijven uitzenden.

U luistert naar de ochtendeditie. Alle informatie over dit programma en de vele andere programma's van de concertzender vindt u op onze website of in de app.

Tot zover deze aflevering van de ochtendeditie, die vandaag werd samengesteld door Sem de Jong, met dank aan Muziekweb. Graag tot morgen.

Dit is de concertzender met het programma Meesterpianisten. In een tijd waarin vrijwel alle muziek gestreamd kan worden en je die bovendien overal kunt beluisteren, is de terugkeer van vinyl best verrassend te noemen. Het grote Duitse klassieke label DGG brengt splinternieuwe langspeelplaten uit, waarop een deel van haar catalogus te horen is. Vandaag pikken we er eentje daar.

Dit is de concertzender met het programma Meesterpianisten. In een tijd waarin vrijwel alle muziek gestreamd kan worden en je die bovendien overal kunt beluisteren, is de terugkeer van vinyl best verrassend te noemen. Het grote Duitse klassieke label DGG brengt splinternieuwe langspeelplaten uit, waarop een deel van haar catalogus te horen is. Vandaag pikken we er eentje daarvan uit. De opname die de Russische pianist Emil Gilels in 1972 maakte van de lyrische stukken van Edvard Grieg. Destijds een zeer succesvolle plaat. Gilels ontdekte deze muziek pas laat en vond de stukken helemaal geen simpele salonstukjes, zoals ze misprijzend werden genoemd. Omdat de lyrische stukken technisch niet bijzonder moeilijk zijn, zeer geschikt voor amateurpianisten en uitermate populair waren, werden ze vaak weggezet als lichte pianomuziek. Gilels was een van de beroemdste Russische pianisten van zijn generatie. En op dit Grieg-album kon hij kanten van zichzelf laten horen die in zijn bekende repertoire van Beethoven, Brahms en Schumann minder hoorbaar waren. Namelijk kleur, verfijning, pedaalgebruik en een grote beheersing. Gilels laat op die manier een hele andere kant van deze Grieg-muziek horen. We gaan beginnen met 7 lyrische stukken van Grieg, gespeeld door Emil Gilels.

Beethovens vijfde pianoconcert in de handen van Yuri Yegorov en het Philharmonia Orchestra onder leiding van Wolfgang Sawallisch. Yuri Yegorov had een diepe muzikale connectie met de muziek van Robert Schumann, waarin zijn elegante en poëtische speelstijl prachtig tot uiting komt. U hoort nu de novelet, opus 21, nummer 8 van Robert Schumann.

Dat was de novelet opus 21 nummer 8 van Robert Schumann. Daarmee zijn we aan het einde van deze tweede aflevering van Chroniek van de Nederlandse Muziek gekomen, gewijd aan pianist Yuri Yegorov. Tot het einde van het uur hoort u nog een deel uit Carnaval van Robert Schumann, getiteld Chopin. Voor de samenstelling van dit programma tekent Aukelien van Hoytema.

0: Muziekmakers der Nederlanden. Presentatie Aad van Nieuwkerk.
1: In deze speellijstaflevering van Muziekmakers der Nederlanden, muziek van Louis Andriessen. In de podcast van maandag 12 oktober 2026 vertelde Andriessen-biograaf Jacqueline Oskamp onder andere over Andriessens De Materie. Dit uur het eerste en het derde deel van dat werk van Andriessen. Deel 3, ook wel bekend onder de naam De Stijl. En die podcast is natuurlijk gemakkelijk te vinden op de website van de concertzender, maar ook via bijvoorbeeld Apple Podcasts. Twee delen dus uit De Materie van Louis Andriessen, door het Asco en Schoenberg Ensemble, onder leiding van Rijnbert de Leeuw.

Welkom bij Concertzender Live Archief. Waaraan denkt u bij het instrument luit? Waarschijnlijk aan een historisch instrument dat tijdens Renaissance en Barok mateloos populair was in Europa. Maar misschien denkt u ook aan uitheemse luiten, de Arabische luit bijvoorbeeld of de Chinese. In november 2004 was er in Raza in Utrecht een internationaal luitfestival. Op het programma stond zowel oude Europese muziek als muziek uit verschillende andere culturen. In totaal omvatte het programma 9 concerten. We laten er vandaag 2 horen. Om te beginnen een concert op de Chinese luit, de pipa. Luitiste en zangeres Min Xiao Fen brengt traditionele Chinese muziek mee, maar verrast ons ook met jazz.

U hoorde Min Xiao Fen op luid en zang met echte Chinese muziek, maar ook met door China geïnspireerde jazz. Voor het volgende concert gaan we naar het Europa van rond 1400, de tijd dat de middeleeuwse muziek langzaam overging in de Renaissance. U hoort verschillende isoritmische motetten en chansons op luid of giterne, begeleid door Hakkebord. De muzici zijn Crawford Young op luid en giterne en Margit Ubelakker op Hakkebord.

U hoorde een suite voor De Jorbe van Robert de Vizé en daarvoor bewerkingen van operanummers van Lully. De De Jorbe werd bespeeld door Fred Jacobs. Dit was maar een selectie uit het Luitfestival dat we in 2004 opnamen. De rest van deze opnames is, net als duizenden andere concerten, toegankelijk via onze website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Vent le Vent zong Freddie Quinn. Ja, ja, die heeft ook in het Frans gezongen in zijn lange carrière. Tegenwoordig leeft hij teruggetrokken ergens in de buurt van Hamburg. En eind september vierde hij daar zijn 95ste verjaardag. Daarvoor draaide ik Reinhard May met de tune van het oog, maar dit keer in het Frans, Bonsoir mes amis. May heeft veel opgetreden in Frankrijk. Hij heeft daar ook platen uitgebracht. Zijn eerste vrouw was ook een Française. En omdat Reinhard een beetje een moeilijke naam is voor de Fransen, noemde hij zich daar Frédéric May. Het is weer tijd geworden voor een nieuwe opname door de razend populaire jonge zanger Vianney. Nou ja, jong, hij draait inmiddels ook alweer een jaar of 12 mee. En het is een multitalent, want zijn nieuwe single heeft hij geschreven in een zelfgebouwde blokhut ergens in de bossen. Het gaat over een relatie die hij vergelijkt met een bootje op de Atlantische Oceaan, die soms blauw is en soms grijs. En ik wil me nergens mee bemoeien, maar het klinkt een beetje onheilspellend vanuit zijn eenzame blokhut.

Jacques Bertin, niet zo bekend bij het grote publiek, maar toch een belangrijke naam in Chansonland op 17 oktober viert hij zijn 80ste verjaardag. En hij heeft een enorm oeuvre van 25 studioalbums, maar liefst, als ik het goed geteld heb, uitgebracht in de jaren tussen 1967 en 2019. Een klassieke chansonnier à teksten. Ik draaide Le Grenier uit 1980 en daarna uit 2004 L'Espérance. Over vakanties in hotels, in de noorderwind met lege terrassen en veel verveling die je tegemoet komt. Maar je kunt er eindeloos door het verleden dwalen. En we blijven even bij de ambachtelijke klassieke chansonniers met Georges Brassens. Ik had wat wijnliedjes uitgezocht voor een thema-uitzending, maar door tijdnood heb ik toen toch maar een paar weken geleden een herhaling uitgezonden over dat thema. Nu alsnog een blokje wijn drinken. Hier om te beginnen Le Vin. Het geestrijke vocht van oktober, zoals Gerard Wijnen, toepasselijke naam, dat zong in zijn vertaling van dit lied.

0: écraser ma tête coupable ou me couper par le milieu. Je m'en moque comme de Dieu, du diable ou de la Sainte Table.
1: Drie wijnliedjes. Na Brassens draaide ik Le Vin Mauvais door Le Vendeur d'Enclume en zojuist Le Vin de l'Assassin, een gedicht van Charles Baudelaire in 1967 op muziek gezet door Léo Ferré. Weer wat nieuws nu door Pomme, Seul dans la Foule.

Mathieu Bogard van zijn meest recente, vorig jaar verschenen album. Il faut toujours écouter son corps. Je moet altijd naar je lichaam luisteren. Nu weer terug naar 2026 met de nieuwe single van Mylène Farmer. Ook bij haar weer een voorproefje van een album dat de komende weken, een der komende weken zal verschijnen dit najaar. Hier is Des Lois et des Quoi.

0: chanson d'autrefois, la chanson de Venise.
1: Chanson de Venise, prachtig liedje. Van en door Nicole Louvier, een veelbelovende chansonnière in de jaren 50 en een voorbeeld voor Anne Sylvestre, maar helaas maakte ze al vrij snel een einde aan haar carrière. Ze ging romans schrijven en nog veel meer doen. Daarvoor een nummer van het nieuwe album van Gérard Manset, dat al eerder is voorbijgekomen in dit programma, Un Papillon Volé. Samenstelling en presentatie het afgelopen uur, Sylvester Hoogmoed. En nu tot slot nog een stukje van La Petite Polka door Marcel Azzola.

Welkom bij Vocal Jazz, ik ben Ineke Heiliger. Vandaag gaan we een uur lang luisteren naar Cassandra Wilson. Want op 2 september overleed deze vocaliste en gitariste die ook heel veel eigen composities maakte. Op 70-jarige leeftijd. Ze werd geboren in Jackson, Mississippi, in een muzikaal gezin. De vader, Hammond Folks, want dat was de familienaam, was jazzgitarist, bassist. En haar moeder hield van Motown. En de achternaam Wilson kreeg ze door haar huwelijk van 2 jaar lang, maar 1982 en 1983, met Anthony Wilson. Maar na de scheiding behield ze die naam. Cassandra Wilson was een vocaliste die meer dan wie ook in de jazz was beïnvloed door een verscheidenheid aan muziekstijlen. Jazz, Betty Carter, Abby Lincoln, blues, country, folk, pop, Joni Mitchell, daar hield ze erg van. En avant-garde ook, avant-garde jazz. Dat kon je zien aan de mensen waar ze mee samenwerken. Het was onder andere met trombonist Graham Monker III en de saxofonist, alt-saxofonist Steve Coleman. Kortom, een vocaliste die weigerde om zich in een hokje te laten plaatsen. En daarmee was haar tijd echt heel erg vooruit. En zowel haar stemgebruik, die laag een beetje in de keel, kelig, in de keel geplaatst was en wat rokerig, als haar frasering en de ritmische opvattingen waren uniek. De eerste opname die ze maakte was met Steve Coleman op zijn album Motherland Pulse. Dat was in 1985. Een stuk, de track die we gaan draaien, heet No Good Time Fairies. En zij maakte er zelf de tekst voor.

Ja, na No Good Time Fairies draaide I Wished on the Moon. Dat stond op een album 1 jaar later onder haar eigen naam. Dat album heette Point of View. En daar hoorden we weer die trombonist, Griggen Monker III. En dat is ook heel duidelijk een veel avant-garde-achtiger. En ook het feit dat er geen harmonie-instrument bij is, is toch wel heel bijzonder. Dus geen gitaar of piano. En natuurlijk ook weer de bassist waar ze bijna altijd mee samenspelen op alle opnames. En dat was Lonnie Plexico. In 1988 maakte ze een album Blue Skies. Dat is een album waarmee ze echt bekend werd. Daar staat natuurlijk het titelstuk op. En dan hoor je de manier waarop ze improviseert. Dat is geen bebop sket. Dat is een hele andere vorm van improvisatie. Daar gaan we even naar luisteren. Blue Skies.

Ja, hoewel ook Mulgrew Miller piano speelt op dit album, is dat ook op dit stuk dus weer niet het geval. Alleen maar bas en drums. En dat is niet eenvoudig natuurlijk. Heel bijzonder. En dan worden er een aantal albums gemaakt in 89, 91 en 92. Die niet zo heel erg hebben gedaan. Laat maar zeggen, niet bij heel veel mensen bekend zijn. Misschien wel bij de liefhebbers. Tot ze dan in 1993 een contract krijgt bij Blue Note. En vanaf die tijd groeit ze uit tot een van de meest belangrijke jazzvocalisten van de generatie. En dat is de generatie van Diane Reeves en Didi Bridgewater onder andere. Ik ga uit een Blue Note album uit 1993, die New Moon Daughter heet, een eigen compositie draaien, die A Little Warm Death heet. En dat schijnt het gevoel te zijn wat je na goede seks hebt. Dat is de uitdrukking daarvoor in het Amerikaans. A Little Warm Death, Cassandra Wilson.

Ja, weer een totaal andere stijl, zoals het gebruikelijk is bij haar. En nu met gitaar en viool. Charlie Burnham heette die violist en percussie. Erg leuk. A Little Warm Death. Dan is er een album in 1997 van de pianist, van die ontzettend goede pianist Jackie Terrison. Dat heet Rendezvous. En op 5 stukken zingt dan ook Cassandra Wilson met hem. En 2 van die stukken ga ik draaien. Van Michel Legrand, Little Boy Lust. Pieces of Dreams is de oorspronkelijke titel volgens mij. En Ellen en Marilyn Bergman schreven daar de lyrics op. Dan heet het Little Boy Lust. En dat is helemaal vrij gezongen, rubato gezongen. En dat volgt die Jackie Terrison zo fantastisch. Heel fijn om naar te luisteren. En dan van Kurt Weill, My Ship. Ira Gershwin lyrics. 2 maal van Rendezvous met Jackie Terrison. En Lonnie Plexico, Little Boy Lost and My Ship.

Mooie uitvoering van My Ship van Kurt Weill. Vier songs op het album Glamoured worden begeleid door een gitarist die ik niet eerder en ook niet haar naam meer ben tegengekomen. Fabrizio Sotti heet hij. En daar ga ik er twee van draaien. Fragile van Sting. En daarna een eigen stuk dat Heaven Knows heet.

We gaan door met het album Loverly. En dat is uit 2008. We gaan natuurlijk met grote stappen doorheen. Want we kunnen zo'n lange carrière met zoveel opnames natuurlijk niet helemaal volgen in één uur. Een wat latere standaard uit 1957 van Meredith Willson is Till There Was You. En dat doet ze ook, heeft ze weer een hele eigen opvatting over. En dan als tweede stuk van het album een hele oude, want die is van Elmer James en Robert Johnson. Een blues en die heet Dust My Broom.

0: good man's over there. Well, if he ain't in the Philippine Islands, huh, he must be in Ethiopia somewhere.
1: Het laatste album wat Cassandra Wilson maakte is vreemd genoeg uit 2015. Daarna zijn er geen albums meer gemaakt. Ze heeft wel heel veel nog opgetreden. Want ze is ook heel vaak in Nederland, op de Noordzee onder andere geweest. Zou dit jaar ook weer komen. Maar ze heeft afgezegd en is ook kort daarna dus in december overleden. En dat album, dat is ook in tegenstelling tot heel veel andere albums met een hele grote bezetting, met een groot orkest. Ik ga daarvan The Way You Look Tonight draaien. En het is ook met violen. Dat zijn strings van het Van Dyck Parks Orchestra. Die man, hem man maakte ook, Van Dyck Parks maakte ook de arrangementen voor dat stringorkest. En er is een fantastische basklarinet op The Way You Look Tonight ook. Die Robbie Marshall heet, die daar zo op soleert. En misschien hebben we dan nog tijd voor een tweede track van dat album. En dat is These Foolish Things. En dat zijn dan de laatste noten van Cassandra Wilson die we horen in dit programma dat aan haar gewijd was. Omdat ze op 2 september is overleden. Een bijzondere vocaliste. Marco Wensveen, hartelijk dank voor je assistentie. En tot de volgende keer.

Dit is de Concertzender. Het komende uur kunt u luisteren naar Nuove Musiche. Een programma waarin we u kennis laten maken met nieuwe cd's met oude muziek. In dit programma klinken gedeelten uit twee recent verschenen cd's met barokmuziek uit Nederland en Frankrijk. De eerste helft van dit programma is gewijd aan de componist van Duitse afkomst die carrière maakte in Nederland, Johannes Schenk. Hij werd in 1660 in Amsterdam geboren en ontwikkelde zich tot een van de grootste cambisten van zijn tijd. Hij was een man van internationale reputatie, maar speelde ook een belangrijke rol in het Amsterdamse muziekleven. Van Schenk zijn 9 gedrukte uitgaven van muziek bekend. De meeste daarvan zijn gewijd aan muziek voor de viola da gamba. Het opus 7 bevat muziek voor viool en basso continuo. De titel vermeldt dat het om sonates gaat, maar geen van de 18 stukken draagt die titel. Ze heten Sonatina, Capriccio of Fantasia. Schenk schrijft in het woord vooraf dat deze stukken voor beginners bedoeld zijn, maar dat is misleidend, want ze zijn technisch veel eisend. Het ensemble Castor nam de gehele verzameling op 2 cd's op en we horen nu van de eerste cd het Capriccio nummer 14, dat uit 6 delen bestaat.

Dat was het Capriccio nummer 14 van Johannes Schenk, uitgevoerd door het ensemble Castor. Van de tweede cd met het opus 7 van Schenk hoort u nu de sonatine nummer 8 met 7 delen.

De Boston Camerata onder leiding van Joel Cohen zong en speelde 4 liederen van John Dowland. Joel Cohen was zeer geïnteresseerd in verbindingen tussen muzikale genres en culturen. Daartoe zocht hij samenwerking met anderen. Een voorbeeld van zo'n samenwerking is de opname van de Cantigas de Santa Maria door de Boston Camerata samen met het Abdelkrim Reis Andalusian Orchestra of FES, onder leiding van Mohamed Brioel.

Dit waren vier cantigas de Santa Maria. Ze werden uitgevoerd door de Boston Camerata en het Abdelkrim Reis Andalusian Orchestra of FES, onder leiding van Joel Cohen en Mohamed Brioel. Behalve naar de oude muziek uit Europa en omstreken ging Joel Cohen's belangstelling ook uit naar de muziek van Europese immigranten in de Verenigde Staten. Dat leidde onder andere tot opnames van spirituals en folk hymns uit de 19e eeuw. U hoort nu zeven van deze volkse hymnes.

U hoorde 7 traditionele Amerikaanse liederen. Uitvoerende waren de Boston Camerata met de Boston Schola Cantorum en het Chamber Choir of Harvard Radcliffe Collegium Musicum. Alles onder leiding van Joel Cohen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Early Delights, waarin we de oude muziekpionier Joel Cohen hebben geëerd en herdacht. Hij overleed eerder dit jaar op 26 juli. Het programma van vandaag werd samengesteld door Jacques Hendricks en gepresenteerd door Iris Roelands. Zoals altijd kunt u alle gegevens nog eens nalezen en het programma terugluisteren op onze site concertzender.nl en in de app.

Dit is Documento bij de Concertzender. Het komende uur kunt u luisteren naar een in memoriam programma naar aanleiding van het overlijden van de bas Harry van der Kamp. Hij overleed op 17 augustus jongsleden op 79-jarige leeftijd. Na de studies rechten en psychologie ging hij aan het Zweelink Conservatorium door met een studie zang bij Elisabeth Kooijmans en Max van Egmond. Hij vertolkte als zanger voornamelijk muziek uit de Renaissance en barok. Ook vertolkte hij rollen in barokopera's van onder andere Cavalli, Landi, Purcell, Rameau en Händel. En natuurlijk zong hij in de passies van Johann Sebastian Bach. Hij werkte met het Hilliard Ensemble, Musica Antiqua Köln, Les Arts Florissants en het Huelgas Ensemble. En met dirigenten als Gustav Leonhard, Nicolas Arnoncourt, Frans Brugge, Ton Koopman en Philip Herrewegen. Zelf richtte hij in 1984 het Gesualdo Consort Amsterdam op en dirigeerde hij de Kapel van de Lage Landen. De Kapel van de Lage Landen was het eerste Nederlandse ensemble dat met een authentieke, uit louter mannenstemmen opgebouwde koorklank de grote renaissance-traditie van de Lage Landen ten gehore bracht. Luistert u naar een werk van Antoine Bunois in Hydraulis en het wordt uitgevoerd door de Kapel van de Lage Landen onder leiding van Harry van der Kamp, die zelf ook als bas in het ensemble zingt.

U hoorde de Kapel van de Lage Landen onder leiding van de onlangs overleden Harry van der Kamp met In Hydraulis van Antoine Bunois. In 2010 voltooide Harry van der Kamp met zijn Gesualdo-consort Amsterdam het Zweelinck-monument. Het is de eerste complete opname van de vocale werken van Jan Pieterszoon Zweelinck. De opnames wonnen de Klassieke Muziekprijs in 2010 en Van der Kamp werd daarmee ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. U kunt nu gaan luisteren naar een aantal chansons van Zweelinck en luistert u als eerste naar het chanson Suzanne un jour, uitgevoerd door het Gesualdo Consort Amsterdam, opgericht en onder leiding van Harry van der Kamp.

U hoorde het ensemble Pierre Aubert onder leiding van Frédéric Desenclos met het motet Sola Vivebat in Antris van Marc-Antoine Charpentier. De rest van dit uur klinkt een lang werk van Jean-Philippe Rameau. Hij is vooral bekend als een van de grote Franse operacomponisten van de 18e eeuw. Maar die roem kwam betrekkelijk laat. Rameau was al bijna 50 toen hij in 1733 zijn eerste opera in Parijs in première ging. Daarvoor was hij vooral actief als organist, clavecinist en muziektheoreticus. Uit die eerdere periode dateert ook zijn geestelijke muziek, waaronder het grand motet Deus Noster Refugium. Het werk ontstond waarschijnlijk rond 1713, toen Rameau werkzaam was in Lyon. De tekst is ontleend aan Psalm 46 en begint met de woorden: God is onze toevlucht en onze kracht. In dit motet is al iets te horen van de latere operacomponist. Het wordt nu uitgevoerd door een aantal solisten en Chœur et Orchestre Marguerite Louise onder leiding van Gaëtan Jarry.

Zo klonk het grand motet Deus Noster Refugium van Jean-Philippe Rameau door een aantal solisten en keur et orchestre Marguerite Louise onder leiding van Gaëtan Jarry. Dit was Missa et cetera. De speellijst kunt u vinden in de gids op concertzender.nl. Deze aflevering werd samengesteld door Kees Koudstaal.

Burkean was terug in Dallas in november 1987, waar hij in 2 dagen tijd 2 platen opnam. Worshippers Come Nigh en Attainment. Deze keer met Olu Dara op cornet, Fred Hopkins op bas en Andrew Cyril op slagwerk. We horen nu achter elkaar Burkean's Banner, waarin hij over zichzelf struikelt in de trant van Sonny Rollins, dan Eyeball en tenslotte het trio-stuk House of Gold.

0: 60.
1: We gaan op zoek naar muziek met een lange spanningsboog.

hele grote knipoog naar de krautrock helden van weleer. En dan specifiek naar Cluster en Harmonia. Die knipoog die kwam van Bo Sorensen, beter bekend als Bo Noise. En waar de knipoog nog niet aan de muziek te horen was, verraadt de titel alles. Het werk heet Forst 1975. En Forst, dat is het dorpje in Duitsland, waar de heren van Cluster en Harmonia destijds woonden. Het is zondagavond op de concertzender. We zijn er nog tot middernacht en zelfs daarna. Met veel bijzondere muziek die je vrijwel nergens anders op de radio hoort. En verder, het is u niet ontgaan waarschijnlijk. Het regent dat het giet. Kortom, prima weer voor een mooie radioavond. Tussen 7 en 9 is dit Sensenta aflevering 525. En we gaan naar een naam om over te struikelen. Niet Automaton, maar Autonomaton. Een goede avond. Welkom bij Sensenta. Dit is Autonomaton. Daar gaan we dus. Autonomaton met Like a Lizard under the September Sun.